0: Herengracht.
1: Herengracht.
2: Herengracht.
1: Herengracht.
0: Herengracht.
3: Maar wat ik aangegeven is dat het niet zo gevaarlijk is. En dus.

Sander Delta Row, Sierra Echo Hotel, terminal SEH, Roy, inslag is einde. Kun jij mij ontvangen? Je hebt een keer erachter over.

0: hem afgelopen. Hij ziet er echt uit als een panosis. Nee, ja, vriend. Het is niet zo.
1: Nee, dat is
0: een ex. Ga je even leuk.
2: Zeeduik.